0: Dit is een pakrammel van de Concertzender. En u gaat luisteren naar het derde deel van een zesdelige serie radiohoorspelen die in 2005-2008 voor de VPRO zijn gemaakt door Worm Rotterdam. De hele serie van 10 hoorspelen is in beperkte oplage in een erg mooi hoesje uitgebracht door Worm Rotterdam en die is daar ook te koop. U gaat in deze pakrammel luisteren naar nummer 4 uit de serie, getiteld Wa da de minse klappergelak als donna basse, door Didi de Paris en Lucas Simonis. Dit hoorspel is een zoektocht naar identiteit onder de Zaventemse rook en herrie, door het gebied waar Witlof zijn bakermat heeft, Erps zich nog steeds niet met Querps heeft verzoend en de taal alleen door honden te verstaan is. Wat gebeurde er precies op de 15 februari 1961? Wat betreft de makers? Didi de Paris is een Belgische schrijver en podiumpersoonlijkheid. En Lucas Simonis is een improviserend muzikus en componist uit Rotterdam.
1: Jezus, wat is dat nou weer voor een piep? Nog aan. Jezus, de kanker. Hallo.
2: Ja,
1: hallo, ik ben Lucas. Lucas Simonis.
2: Ja, dag.
1: Didi de Paris, dat is jouw neef. Misschien heeft hij over mij verteld.
2: Hoe noemde jij?
1: Lucas Simonis.
2: Ik herinner het mij.
1: Ik zoek iemand die me een beetje kan rondleiden in Steenokkerzeel. En hij zei dat jij dat wel wilde doen. Of dat jij er ook heel bekend bent.
2: Ja. Oh, bekend wel, maar ik ben daar al...
1: Jij bent toch Dirk?
2: Ja. Nou, maar ja. Ik ben daar al minstens 20 jaar niet geweest, hè.
1: Dus, maar dat is toch vlakbij? Dat is toch 10 kilometer van hier?
2: Ja, het is vlakbij, maar het is een afstand, hè, vriend. Allee, in je kop kunnen ook, hè. Het is, op de landkaart ligt dat naast elkaar, maar... Dat is een totaal andere mentaliteit. Dat is voor mij zo bijna een andere wereld.
1: Maar ik ben ook nogal geïnteresseerd in het dialect. Want Didi zei mij dat het meest onverstaanbare, wonderlijke dialect van België was.
2: Dat is zever, hè. Ik versta dat heel goed. En alleman verstaat mij als ik begin te klappen.
1: Nou ja, hij zei iets over klappen. Waar de mensen, waar die donnenbassen, gelijk de mensen... Nee, waar gelijk de...
2: Nou, wat die de Paris allemaal zegt, daar heb ik geen affaire mee. Hè.
1: Waar de mensen klappen, gelijk de hondenbassen. Donnenbassen.
2: Het zal wel geweest zijn...
1: Weet je wat dat betekent?
2: Ja, dus je moet het wel juist zeggen.
1: Ja.
2: Oké, jij komt van Holland en dan is dat moeilijk om zo een taal juist te spreken. Maar het is eigenlijk, moet het zijn, slokkenziel, waratonnen... Wacht, je kunt... Wacht, hè. Zeg het nog een keer.
1: Waar de mensen klappen gelijk als donnenbassen.
2: Nee, zo. De snokken zie je, maar dat de mensen klappen gelijk als donnenbassen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Precies.
2: En moeilijker is dat niet, allemaal verstaat dat.
1: En wordt die taal nog veel gesproken in de omgeving hier?
2: In mijn omgeving wel, hè. Allee, dus, maar dat is met mijn ouders. Dus mijn vrouw die verstaat dat niet. Dus dat is ook wel handig dat die dat niet verstaat. Hè. Dus,
1: ja.
2: Maar... Als jij wilt dat ik met hun een keer naar Steenokkerzeel ga, mij niet gelaten. Hè. Maar let dat wel, jong. Manneke, pak u een dictionair bij.
1: En wat ik ook wil weten is... weet je iets over het vliegtuigongeluk bij Berk? Daar schijnt in 1961, op 15 februari, een vliegtuigongeluk geweest.
2: Ja, dat is... jij zult waarschijnlijk niet... jij zult Berg bedoelen.
1: Ja.
2: Maar dat is ook niet juist. Dat is niet juist, want dat was niet in Berg. Dat was, als ik mij goed herinner, dat was in het Lammeke.
1: Ah, ja.
2: Dat is een gehucht van Vanberg.
1: Ja, ja.

0: Er zijn hier nu in het kabinet van dokter Bernard op rust. Dokter Bernard, u heeft al gezegende leeftijd, 93 jaar, dat is niet iedereen gegeven. Dokter Bernard, u bent hier al vele jaren dokter in Snokkeziel. U was uiteraard aanwezig als de ramp gebeurd was, maar vlak daarna was u daar.
1: Ja, man. Dat was ik zeker bij. Dat waren nogal torens, hè. Ongelooflijk wat we daar meegemaakt hebben. Dat was...
0: Dat vergeten hier op zo heet.
1: Dat kunnen niet vergeten, zo heet. Wat er dan allemaal gebeurt... Oei.
0: Het was een slag. Allee, ik ben het goed dat in Snokkeziel, hè.
1: Zeker.
0: Boekpataat. Ik weet niet, dat komt dat ik dat nog weet. In 1961, ik was dan... Bekast 4 jaar, dus ik was 3 jaar en een half. En ik was buiven aan het spelen en zo buiven aan naar een palier, naar een trap, had ik toen hij spelen maar een kop gestuiken. Ik kreeg dan een nieuwe. En is mijn avers zijn dan gekomen, mijn ma, mijn pa. En dan hebben we dat Juleke van een elektricien geroepen om mijn oor te trekken. En op het moment dat hij trok, boenk, een klop, up, naar een vlieger is gevallen.
1: Ja, maar dat is... Er zijn zo nog van die dingen gebeurd, hè. Met aan een klop. Dat is niet zo maar een klop, hè. Dat was een hemelse klop, hè.
0: Ja.
1: Dat was ongelooflijk, hè.
0: Ja, dus ik op dat moment... Dat ging juist, ze trokken maar dat ooit. Pok! En dan een klop... tegelijkertijd van dat vliegtuig dat gevallen was. En dan moet op de juist dezelfde moment, het uur en al, maar dan, waar is dat van, waar is dat van, nee, Rotterdam, Schiedam, dat is...
1: Dat is zo'n 160 kilometer zal zijn.
0: Dat is zeker een klein 300 kilometer.
1: Zeker en vast.
0: Daar dan, op dat moment, dat is dat Lucas Simonis gebaren.
1: Allee.
0: Ja.
1: Is dat echt?
0: Dat is ongelooflijk, hè. Dat is niet te geloven. Echt, joh. Allee, dan valt de vlieger. Er zit een klare met zijn kop tussen de spalen van de trap. En net als zeggen, 200 kilometer verder, met op dat moment iets iemand gebeuren.

0: Aanwezige volk, een goeie dag en welkom in het Nationale Witloofmuseum. En zijn weg, die Frans Quillon, senior. Paas dat al het witloof uitgevonden, hè? Dus maar een beetje serieus blijven. Toen meneerke in zijn champignonnenkelder van de plantentoon bezig was, toen was ik, Antonios de Koster, ooit ijver, allang witloof ontverkopen. Oké, in het begin was het niet de fameus van Verm en stonden de kroepen nog fel open, gelijk als snoekenmonden, als ze lucht kwamen appen. Hè? Maar ik en niemand anders hij als eerste in heel de wereld witloof gekwikt. Onder ons gezegd en gezwijgen, het was puur toeval, hè? Maar dat hoeft niemand niet te weten. Ik had wat chicorijvullen slecht afgesneden.
1: Dialect is niet correct.
2: Zeeman spreekt eigenlijk Brussels dialect van Everen. Daar komt de familie van mijn vader vandaan. Die spreekt zijn dialect niet correct. Dus die heeft hetzelfde als ik. Die is vervreemd van zijn eigen dialect. Hij mocht die een taalfout naar de andere. Het is, in Brussel zeggen ze, het is een cachubereer.
3: Oké. Nou. Laat die dan maar oplossen.

0: Dat kun je gaan om geen mens te exploiteren. Iemand dat dat niet meegemaakt heeft, verstaat dat niet. Dat is, dat daaft niet op. Dat daaft niet op. Dat is dag en nacht. Altijd. Dat is precies dat ik in mijn kop heb, dat daar een radio in zit. Of dat ik in een vlieger zit. En ommel dat ik weer pas. Ommel. Dat is mijn eerst tot s'avonds. Wat dat paaske, van binnen in mijn kop, hè, dat ik een eindje zit aan te knabbelen. Mijn nesten.
1: Maar wat hoor je dan precies? Kan je dat zeggen? Kan je dat een beetje meer beschrijven?
0: In mijn kop hoor ik onopassen. Groeien, bassen, baarden. In mijn kop is dat precies ook zo. Dat is zo. Ik hoor dat onderbassen, radio. Ja. Je kunt dat niet uitleggen. Dat is niets. Dag en nacht, het aat niet op. Ik hoop, als ik doe het, dat het dan stopt.

0: Ik ben hier nu in het plaatsje Erps-Kwerps, maar volgens Dirk is het hier Kwerps en niet Erps. Dirk, hoe zit dat dan? Ja. Waarom is het hier Kwerps en niet Erps?
1: Ja, dat is gewoon zo. Dat is bijvoorbeeld... Dus er is een heel sterk onderscheid tussen Erps en Kwerps. Wat bijvoorbeeld in de tijd van mijn grootvader, dus een gast van Kwerps, die moest bijvoorbeeld niet een meisje van Erps aanraken, want die zou binnen het uur een mes in zijn lijf gehad hebben. Ja, dat was een heel sterk onderscheid. En dat is eigenlijk is dat een beetje een synthetisch dorpje. Ik weet niet hoe dat u daarvan gehoord hebt, maar dus Erps en Kwerps, dat heeft nooit gemarcheerd. Dus dat is, het is vreemd dat dit een dorp geworden is, want het waren twee gehuchten die elkaar echt haten.
0: Ja, het is wel heel tragisch dan, dat het uiteindelijk in één adem genoemd wordt. En ook bijna een begrip is geworden over heel de wereld. Erps, Kwerps, ja. Wie kent het niet?
1: Ja, bijvoorbeeld... Allee, ik heb dat gehoord, want ik heb nog nooit gevlogen. In Texas, als iemand bullshit vertelt, dan zeggen ze... You can go and tell it to Erps Kwerps. Eigenlijk, als ik het feitelijk kan zeggen... Ik moet het zeggen gelijk als het is. Hè. Het is een wonder. Hè. Een wonder dat, hier nog, dat ze hier geen UNO-troepen hebben moeten inschakelen. Thank you.

0: We zijn nu bij het monument. Het is eigenlijk een soort groot uitgevallen grafsteen. Met daarop een plakkaat dat zegt: hier stortte op 15 februari 1961 een Boeing 707 van Sabena neer. Wij herdenken de 73 slachtoffers. 15 februari 2001. En het staat precies op de hoek van de Dijkstraat en de Lemmekestraat natuurlijk. Naast het Van Steeland wandelpad.
1: Bij René waren ze die dag aan het witlof langen. En die hoorden ook een raar geluid, dus dat dat abnormaal was, dat dat vliegtuig niet aan het landen was. Dat trok zich altijd terug omhoog, het schemt. En dat heeft dan nog een paar cirkels gemaakt, voordat dat dan recht naar beneden gegaan is. Maar dus Maria, de zus van René, die kwam buiten kijken. En die zei dat ze dus echt de mensen in dat vliegtuig heeft horen schreeuwen. Dus ja.

0: Dus die twee mannen die aan het werken waren op de plek waar, dus eigenlijk vlak naast waar het vliegtuig neergekomen is.
1: Dat is rechts van hier.
2: Dat
1: is,
2: dus... Ja, dat is, ja.
0: Dus door de druk van dat het vliegtuig dat neerstort, hè, dus één man heeft zo'n witlooflaag, is daardoor eigenlijk gegillotineerd. Mm-hmm. Is daardoor onthoofd. Ja. De andere man, wat witlooflangen gebeurde, geknield zitten, hè, dus op de knieën zitten. Hè.
2: Nee, maar dan weet ik niet dat die geknield is blijven zitten. Die mens kan voor hetzelfde geld weggekropen zijn onder de laag. Hè.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat kan toch ook? Daar weet ik het fijne niet van. Dus de ene ging lopen en die had de pech dus dat hij zo'n plaat in zijn nek kreeg. En de andere kan misschien van schrik weggekropen zijn. En ja, dat hem zo zijn been is kwijtgeraakt. Dus ja. Ja, je kunt je dat voorstellen wat dat hier geweest is, hè, met die luchtdruk en een halve ontploffing.

Ik ben niet precies waar naar.

0: Ik heb ook een vraagje. Heeft u ook over mijn zaak gehoord? Over de Lucas Simonis-zaak? Over de... Ja, daarom komen we eigenlijk bij u. Want u schijnt daar iets over gezegd te hebben of onderzocht te hebben.
1: Hebt u de vraag verstaan of moet ik het vertalen?
2: Nee, het zal wel gaan. Het zal wel gaan.
1: Waar kunnen schoenen vloggen van waar ik eigenlijk wel als we dat lezen ook.
2: Ah, waar is het mee met onze tijd? Waar is het mee met onze tijd?
1: Het is van eigen.
2: Ah. En, en dan een paar jaar later, dan heb ik een dossier, een medische dossier, gezien. En dat was, verdorie, ja, dat was hier van Holland. En van Rotterdam.
0: Ja, dat ben ik dus, Lucas Simonis.
2: Abel, dat was de naam, juist.
1: Serieus, van Rotterdam?
2: Ja. En inderdaad, en dat was sprake in dat dossier. Geschreven dat een heel, heel eigenaardige bevalling was. Vooral ook omdat dat de dracht van de moeder zo anders was. Dat kind kwam dan langs de andere kant uit, met de foto. Op dat moment was dat noodschijnlijk volgens wat ik nog weet, hè, van aan dossier. Hè. Op het moment, en iedere keer, floeps, hoe moet ik dat nou gewoon zeggen? Hè? En iedere keer ja, was dat gebeurde daar en dat was totaal verkeerd gegaan. Maar toch is bij dat gebeurtenis, die moeder... niet overleden of zo, maar dat kindje is er totaal, dat ventje, want dat was een manneke, is er totaal op een andere manier op de wereld gekomen. Heel eigenaardig, die benen, hè, die beweegden nog en die waren in feite precies volgens ook wel de dossier gelezen. En, ik meen maar te herinneren dat dat wel degelijk mogelijk is, dat dat sprake is van een gedeelde, hoe heet dat nou wel, een reïncarnatie of zo.
1: Allee, wat zeg je dan?
2: Een reïncarnatie.
3: Hallo. Volgende?
1: Binnen 3 minuten. Ah, cool. Ik ben een dealer bedoeld. Dat daaft niet op. Dag en nacht. Altijd. Dat is precies dat ik in mijn kop heb, dat daar een radio in zit. Of dat ik in een vlieger zit. En onno dat ik weer pas. Onno. Dat is mijn gesloten s'avonds. Onno. Altijd pas ik van binnen in mijn kop heb, dat ik een eindje zit aan te knabbelen. Om mijn nesten.

0: We zijn nu bij de Kwerpskerk. En ja, dan schiet me opeens de vraag te binnen. Of er ook een schisma is op godsdienstig gebied in Erpskwerps. Dus zeg maar dat de Kwerpskerk tegen de Erpskerk. Dirk.
1: Ja, wel, ik zou zeggen, we mogen natuurlijk niet overdrijven, hè, Luc. Overdrijven is nooit goed. Hè. Maar ik wil nu niet zeggen dat dat even erg was dan bijvoorbeeld het schisma van Byzantium of zo. Hè. Dat is niet waar. Maar waar dat je het wel kunt mee vergelijken, dat is bijvoorbeeld, wat zou ik nu zeggen, hè? Bijvoorbeeld Noord-Ierland. Bijvoorbeeld, hè. De protestanten en de katholieken. Alleen hier is het een broedertwist tussen katholieken tegen katholieken. Hè. Dat die mensen zijn alle twee, de twee delen zijn katholiek. Natuurlijk, een Erpse katholiek en een Kwerpse katholiek. Ik zie dat op het uiterlijke bijna. Hè. Ik zie dat die van Kwerps, het staat echt op hun gezicht geschreven. Hè, Luc.
0: Is bijvoorbeeld de Erpskerk ook groter dan de Kwerpskerk?
1: Je kunt dat van ergens, kun jij dat pijzen. Hè? Ja. Kunt dat pijzen, hè? Die stoefers van Erps. Hè? Zij hebben daar een basiliek, wat hebben de mensen hier? Zie een keer, dat is bijna een nut. Een nut. Terwijl hier is de cultuur in Kwerp. Dit is een Romaanse kerk. Hè? Wat staat er nog op? 1203, zie je dat daar?
0: Hè? Er is hier een bord en daar staat op... Ei.
1: De rest is er afgeschraapt door die van Erps. Hè? Ze maken hier het leven van de mensen in Kwerps onmogelijk. Hè? Elke cultuuruiting, elke religieuiting. Hè? Dus ze willen echt Erps hun hidden agenda, zal ik maar zeggen. Hè? Dus in hun agenda dat ze niet laten zien. Hè? Dus dat is eigenlijk dat zij willen de macht, dat is altijd... Ik ben daar niet tegen die mensen van Erps, maar het is de macht dat ze willen. Kijk, je kunt het zeggen, je hebt katholieken en katholieken. En je hebt geen goede katholieken en je hebt de van Erps.
2: Ja, ik weet dat niet hoe ik neem.

0: Ja, dus in welk jaar was dat dat hier die Amerikanen langsgekomen zijn? Die hun familieleden in de tijd verloren zijn. En die waren verwonderd toen dat ze hier kwamen, dat hier niks, geen gedenksteen was of zo. En daardoor, dat is de aanleiding geweest dat ze, dus de gemeente, hier een gedenksteen gezet heeft. En dan hebben die mensen vernomen dus dat dat hier gebeurd was en dat zij inderdaad op die plek gebouwd hebben.
1: Die mensen, we staan hier nu op de plek waar het vliegtuig gevallen is in 1961.
0: Ja.
1: En dus die mensen die hebben dat huis gekocht en die hebben nooit geweten dat daar een vliegramp op gebeurd is.
0: Nee, dus dat is eigenlijk de oorzaak geweest doordat die Amerikanen hier gekomen zijn. Dat ze dan vernamen wat dat de geschiedenis van deze plek was.
1: Als ze het nu heel luguber bezien, die mensen kunnen in hun tuin spitten nog een stuk restant van een lichaam
0: inderdaad,
1: vinden.
0: Inderdaad, ja.
1: Ik wil daar niet cynisch over doen, maar dat is gewoon smakeloos om de mensen niet op de hoogte daarvan te brengen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, want vroeger hebben hier mensen van alles gevonden gehad. Hè? Al wil die René wat ik daar juist vertelde?
1: Welke René?
0: Die daar het huis naast mijn ouders huis woont. Hè. Dus, ja. Dat is een man van 90 jaar, die woont alleen. En die heeft hier vroeger een hand zien liggen.
1: Ja, en alleen handen of ook benen?
0: Ik kan vertellen, mijn ma bijvoorbeeld heeft de ramp zien gebeuren. Die was de was aan het ophangen.
1: Die heeft het zien gebeuren?
0: Ja, dat was dus in februari en het was toen ook een heel mooie dag. En die was buiten de was aan het ophangen. En die hoorde aan het geluid dat er iets mis was met dat vliegtuig. Dus,
1: dat was een Belgisch vliegtuig.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: En,
1: van Sabena.
0: Ja, van Sabena. En dus daardoor begon ze dat zo een beetje te volgen. Zo. En op een gegeven moment zag ze dat vliegtuig echt met de snuit naar beneden ging. En toen dacht mijn ma, oei, dat gaat een klap geven. En die liep binnen met haar handen tegen haar oren. Maar uiteindelijk viel dat nog mee. Maar het schijnt dat ze die klap wel gehoord hebben, de kanten van Vilvoorden en zo.
1: Ik woonde in Steenokkerzeel en ik heb als kind, ik herinner mij dat ik hem gehoord heb.
0: Ja, ja, toch.
1: Dus het was 15 februari 1961. En ook heel grappig, ik was aan het spelen en ik stak met mijn hoofd tussen de spijlen van een trap. En dus een buurman, een elektricien, Juleke de elektricien, is nog moeten komen om mij helpen daaruit te trekken.
0: En dat was toen, of wat?
1: Ja, en het grappige is, het rare, het bizarre is, uw moeder ziet die vlieger vallen, die vlieger valt. Mij trekken ze op die moment met mijn hoofd uit die spijlen en dan hoor ik een geweldige klap. En op die moment is Lucas Simonis in Rotterdam geboren.
0: Amai. Dat zijn nogal omstandigheden.
2: Ja, ik was maar wat wist je moeder verder nog van de ramp?
0: Die dacht dat het vliegtuig gevallen was op de Haagse Steenweg. Dus hoe dat zij dat gesitueerd had, dacht ze dat dat veel korter bijgevallen was. En daar waren buren die ook iets gezien hadden. En die zegden dan, ja, maar dat is veel verder. Dat is waarschijnlijk in het Lemmeke. En door het feit dat mijn grootmoeder hier woonde, want daar stond de boerderij, pacht of dat wij zeggen.
1: Bestaat daar nog dat pacht?
0: Ah, nee, het is afgebroken.
1: Ah, ja.
0: Ik heb gezegd, daar woont mijn onkel, die heeft daar gebouwd.
1: Ja.
0: En mijn ma was ongerust. En die had mij bij de buren gedaan daar en zei mij haar fiets naar hier, naar het Lemmeke. En mijn moeder heeft altijd verteld, ik had daar spijt van achteraf, dat ik dat gedaan heb. Dat ding hier vol rook en overal lagen er stukken en stukken vlees en verbrand. En daar had ze spijt van. Ja. Maar het was wel zo, de wielen van het vliegtuig die lagen in de tuin van mijn grootmoeder. Mm-hmm. En het huis daarnaast was er een vrouw de was aan het ophangen. En die zag dat dan ook in. Die liep weg en dat vliegtuig heeft daar een hele wasdraad mee gesleurd gehad. Allee, dat was echt een dag dat iedereen zijn was aan het ophangen was.
1: Dat was een droog.

Het was een heel eigen sociaal systeem. Het was een gesloten, bijna middeleeuwse cultuur, autarkeia, zelfvoorzienend bijna. Dus het was een lokale economie. Export van witloof, zoals dat vandaag gebeurt naar Amerika, zo bestond niet. Het ging hooguit 3-4 dorpen verder. Bijna ieder dorp had zijn eigen veiling. Het sociaal systeem de boeren die het land bezaten en de landeloze arbeiders, de niet landbezittende arbeiders, dus de vrouwen die kwamen kuisen, het loof kussen. Ja, ook het eigen systeem vertaalde zich ook politiek. Er waren geen politieke partijen. Die werden nooit benoemd. Dat waren gewoon de sossen, de sussen. De sussen, ik kan het niet vertalen, dit woord. En de duivels. De sussen waren de katholieken. En de duivels waren de niet-confessionele. Dus liberalen, socialisten, anarchisten, communisten zullen hier waarschijnlijk ook gezegd. Nee, dat kenden de mensen in totaal niet. Dus ideologie, dat ontgaat. En ook, ze zijn ook allemaal bekend voor het opportunisme. Zegt een boer is rijk en gierig. Die doet niks op. Hoe rijker dat hij is, hoe minder dat hij hem opdoet. Dus ook bijvoorbeeld als de vrouwen die het loof kuisen. Dus de grootste geste die een boer deed, als hij zijn goed verkocht had, als hij op de lokale veiling een goede prijs gehad had, dus dan trakteerde hij extra taart. Dus de petekens.

Mijn naam is Lucas Simonis. Ik ben geboren op 15 februari 1961. Op hetzelfde moment vond er bij het plaatsje Berg, niet zo ver van luchthaven Zaventem in België, de grootste luchtramp plaats uit de Belgische luchtvaartgeschiedenis. Er stortte een vliegtuig neer waarbij er meer dan 70 mensen om het leven kwamen. Ik heb dat nagezocht en het was zo ongeveer precies op het moment dat ik geboren werd dat die luchtramp gebeurde. Ik ga er ook geen betekenis aan verbinden, maar ik vond het wel... het viel me natuurlijk wel op. Ik ben hier nu zo'n beetje aan het rondlopen. Ik word erbij geholpen door Dirk Verdikt. Dirk is een neef van Didier de Paris, een goede vriend van mij. Didier de Paris komt uit deze streek. Hij woont daar niet meer, Dirk dus nog wel. Dus hij heeft me Dirk meegestuurd als gids. Didier zei over het accent van dit gebied. Wat de mensen klappen, gelijk als donderbassen. Maar de mensen praten zoals de honden blaffen.

0: moeten nu eens eerlijk zijn, hè, en het zeggen gelijk als het is. We moeten nu eens eerlijk zijn en een keer eindelijk zeggen, gelijk als het is. De situatie in Erps-Kwerps is te vergelijken met Rwanda. Met de Hutus en de Tutsis. Het zijn altijd die van Kwerps die de beste posities hebben in Erps. Dat kan toch niet? Dat is toch om problemen vragen? Die van Erps, die hebben zo een pretentie tegen Kwerps. Ik begrijp niet dat Kwerps niet opgenomen is in de lijst van de Verenigde Naties van de onderdrukte volkeren. Je ziet het, hè? Hier zijn we in Erps, dat is echt, dat is downtown. Hè?
1: Maar dit was toch Kwerps, dacht ik? Je zegt net dat dit Kwerps...
0: Ja, zo bedoel ik het. Hè? Dus ik... Hier zijn we in Kwerps, bedoel ik. Het is voor mij ook, je moet het verstaan, ik ben aangegrepen, dat raakt mij, dat pakt mij. Het verdriet van die mensen hier in Kwerps. En de schandelijke, ik zou eigenlijk geen partij mogen trekken, want wij doen dat ook niet. Voor mij is iedereen gelijk. Ik ben geen racist, ik ben totaal niet tegen de mensen van Erps. Ik ben ook niet tegen de mensen van Kwerps. Ik ben daar ook niet voor. Ik ben daar niet voor. Ik ben daar niet tegen. Wij willen dat heel de wereld gewoon... Allee, verstaat dat, hè? Verstaat het? Ik zie dat je het verstaat, hè?

0: Ja. Wel, dat was gewoon een heel eigenaardige gebeurte. Want ik kon nog een keer goed. Ja. Dat was met de bienen. Dat is juist, ja. Wel, de gebeurte was heel anders, omdat normaal is de gebeurte, komt een kind met zijn kop. Maar hij was dat totaal omgekeerd. Hij kwam de voeten eerst. En dan, heel eigenaardig, volgens wat ik gelezen heb, was er te zien, juist boven de knieën, was een heel merkwaardig litteken. Dat was heel, heel raar. En ook, ja, de benen die beweegden al op een andere manier en zo. Dat hij enorm lang geduurd, die gebeurten, die benen zijn heel lang te zien geweest, maar die gebeurten is precies gestopt. En dan in één keer, hop, is dat voet gegaan.
1: Met dat klop van de aanvlieger? Is dat juist? Als de aanvlieger valt, boek dat Lucas dan gebaren is?
0: Volgens de tijden in de dossiers klopt dat perfect. Zijn de twee tijden gewoon samen, in feite. Dus de aanvlieger is gevallen en op dat ogenblik is ook de gebeurte in Rotterdam gebeurd. Ja. Dat is hetgeen dat ik nog weet van de dossiers, hè, want zeg manneke.
1: Wat ik mij afvraag, de tijd in Slokken, is dat hetzelfde als in Rotterdam of is dat een andere tijdzone of zo? Is dat hetzelfde?
0: Ah, nee, hè, dat is hetzelfde. Hè.
1: Ah, ja.
0: Dat is hetzelfde. Rotterdam of allee, Holland of België, daar zit geen verschil op. Hè. Dat is te klaar.
1: Dus de Lucas, dan is dan eigenlijk gebaren. Dus de bevalling heeft lang geduurd, maar hij is dan gebaren op het moment dat de vlieger gevallen is.
0: Ah, zo zou dat wel eens kunnen gebeurd zijn. Want ja, ik kan niet op twee plaatsen tegelijkertijd zijn. Hè.
1: Nee,
0: ik was in het lemmeke en als daar een vlieger gevallen is. En volgens de dossiers dat ik gezien heb, was dat inderdaad. Want dat was gelijk dan tijd en mij.
2: Dus wat u suggereert is dat ik voor een gedeelte gereïncarneerd ben in, dus zeg maar, mijn benen zijn de benen van Vital, hoe heet die? Lemar.
1: Vital Lemar. Lemar.
0: Ja.
1: Hij was
0: in het lemmeke. Ja, zeker en vast, dat moet ik wel zeggen. In het lemmeke, dat zit al vol Lemars.
1: Lemars,
0: hè. Ja. Maar inderdaad.
1: Ik kan wel dat ik vandaag nog Lemars moet in het lemmeke. Ja, echt van onder Michael is het begin dat hoor. Dus dat zit al in klemmingen. Dat is nou spijtig voor de luxe en bieren, maar ze zijn al met een halve voet, ze zijn dan al in klemmingen. Dus daar hebben we één bier al in klemmingen.
0: Ja.
1: Maar Luc, daar stond met zijn twee bieren van waar zijn gebeurten in klemmingen eigenlijk. Hè? Als dat die, hoe heet dat wat weer? Re-in?
0: Reïncarnatie, hè. Dus je komt opnuit, hè. Helemaal opnuit. En volgens...
1: Komt dat tijgen, hè. Tijgen zijn er waar.
0: Ja, dat is... Reïncarnatie, zo. En dat is een wonder, hè. Dan Kadij, dan woont in Rotterdam. En dan loopt rond met twee benen van een mens van Slemmeke.
1: Zijn bieren zijn van Slokken.
0: Ja, natuurlijk.
1: Hij is van Holland, maar zijn bieren zijn van Slokken.
0: De mij mag er niet komen. Het
1: eigenlijk een dubbel. Het is eigenlijk een dubbel nationale klacht.

Oh, my God.

Er zijn van die dingen die een normaal mens niet kan begrijpen. En ook ik niet kan begrijpen. Maar je bent er mee geboren. Het zit in de genen, zoals mijn moeder dan zei. Of liever gezegd, het zit in het bloed en daar heb ik ervan gemaakt. Het zit in de genen. En wat zit er dan in de genen? Iets waar je eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Namelijk dat je familie bent van Margaretha Zelle, voor de buitenwereld bekend als Mata Hari. Daar kan je niks aan doen, dat is nou eenmaal een feit. Ik ben een achterneef van Mata Hari. En daar kan je niks aan doen. Hooguit het als positief ervaren. En laten we dat dan maar doen. Maar hoe is Mata Hari dan geworden tot Mata Hari? Nou, uiteraard is hij ooit een keer geboren. En dat was in 1867. Dus dat is een tijdje geleden. Als dochter van Adam Zelle en Antje van der Meulen. Die familie van der Meulen is trouwens meerdere keren ingetrouwd in de familie Zelle. Want ook Otto Hermanus Zelle is getrouwd geweest met een van der Meulen. Namelijk een zus van die Antje. Maar goed, oké, dat gebeurde dan wel eens in die tijd. En daar kan je dan uiteindelijk niks gaan doen. Kom ik later nog eens op terug. Maar hoe is Mata Hari geworden? Mata Hari is geworden te beginnen bij haar echtscheiding.

0: ene kant best zelfstandige vrouw. Maar ja, voor een vrouw in die tijd, beginboorte, was het natuurlijk heel erg lastig om überhaupt een vorm van zelfstandige vrouw. En zeker als je dus zoals Margaretha gewend was toch van een beetje goede huizen te komen. Haar vader was failliet gegaan. Dus dan wordt het voor haar des te moeilijker om een bestaan op te bouwen. Want ze had niet echt een vak geleerd. Ze heeft wel een poging gedaan om kleuterlijster te worden. Dus daar is ze in Leiden gaan studeren. Naar men zegt is dat een mislukking geworden omdat ze een relatie met de directeur van de school had. En de vrouw van de directeur vond dat toch wat minder. Zullen we het daar dan op houden. Maar goed, dat is naar men zegt, want er is niet verder erg weinig over bekend. Maar ja, tante Hieke die had wel een vak geleerd. Die was lerares nuttig handwerken. Dus die kon in haar eigen onderhoud voorzien. Maar die was qua typeje wel ook een beetje die op de voorgrond trad. Tante Hieke was ook een figuur die heel Friesland doorreisde met het voordragen van gedichten. Mm-hmm. Reciteren noemen ze dat in die tijd. Er waren ook wedstrijden in. En daar had ze dus zeg maar een lokale bekendheid mee. En dat is eigenlijk ook een beetje dat typje wat Maarten Haaien over. Die wil toch al een beetje niet per se in de superpublieke belangstelling staan. Dat is natuurlijk naar de hand wel.
1: Maar ze vinden het wel fijn als de aandacht komt.
0: Maar wel, ja.
1: Dus gewoon in feite een podiumkunstenares was het.
0: Precies. Ja. Dus, en, dat is,
1: en wat jij natuurlijk ook een beetje geërfd hebt of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, dat
1: of
0: heb
1: niet?
0: Ik ook. Maar dus het zit in de genen. Dus.
1: Ja.
0: Maar dat is ook zo'n typje die dan niet per se wereldberoemd moet te zijn. Maar wel een beetje dat... He, dat publiek, dat proeven.
1: Ja.
0: Dat was tante Hieke ook wel. En daar kan ik dan een beetje aan herleiden hoe Mata Hari dan geweest moet zijn. En tante Hieke en tante Ibeltje, die hebben Mata Hari ook ontmoet. Die kennen Mata Hari als nicht.
1: Ja.
0: In de periode dat ze korte tijd in Sneek geworden.

0: beste Edward. Zoals u beiden waarschijnlijk bekend is, ben ik in een echtscheidingsproces gewikkeld. Opgehitst en aangestoken door anderen, is die per Barra thans in volle gang en ik kan de enorme uitgaven hieraan verbonden op dit ogenblik en ineens niet uit mijn pensioen bestrijden. Proceskosten, onderhoud van vrouw en kind, enfin, te veel om in een brief te behandelen, kan ik niet ineens betalen. Nu heb ik een polis van levensverzekering van de Algemene Maatschappij van Levensverzekeringen en Lijfrente te Amsterdam. En wil de Hollandse Voorschotbank al hier mij op die polis als onderpand 1200 gulden lenen. Met bepaling dat ik per jaar 100 gulden zal afbetalen. Aan deze voorwaarden kan ik goddank gemakkelijk voldoen. Maar ik moet twee borgen hebben. De eerste is Louise. Wilt gij de andere zijn? Norman vroeg ik het, maar deze heeft zich onder verschillende voorwendsels eraf gemaakt. En tot wie zal ik mij nu anders wenden? Wilt gij mij enigszins spoedig antwoorden? Lust tot schrijven ontbreekt mij ten gevolge van zenuwoverspanning door al de emoties der laatste dagen. Ontvang beide de beste groeten van Totestus John. Och, als het enigszins kan, doe het dan. Vrienden staan zo ver in dagen van leed en nood, dat ondervind ik niet.
1: Joke is as good as that. I like to hear it. Or maybe it's too bad for me to hear it.
2: No. Our poor friend Dubois here says that you are a spy.
3: I mean, at least my thoughts will always be with you.
4: She was an exotic dancer in Paris at the height of the Belle Epoque. She was the object of sexual desire for wealthy men, ambassadors, and high-ranking officers. She was Mata Hari, the dancer, the spy, one of the great names of World War I espionage. Novels, movies, even video games, and a young Indiana Jones episode have channeled a character that is now the stuff of legends. A shrewd, manipulative femme fatale spying and double-crossing on both Germany and the Allies at the height of World War I, motivated only by greed and the need to maintain an extravagant lifestyle. She was Margarita von Zell, also known as Mata Hari, also known as Agent H21 of the German Secret Service. She was accused of causing the death of 50,000 French soldiers and met her deserved fate in front of a firing squad on a cold October morning in 1917.
5: Hoogedel gestrenge heer. Dit is een brief van meneer Bronsgeest, op 30 maart 1904, vanuit de Schaftlevenstraat nummer 28. De brief is gericht aan H.D.H. McLeod. En dat is op dat moment de ex-man van Margaretha Zelle. Aangezien hij dus een ex-kneelofficier was, werd hij aangesproken met hoog edel gestrenge heer. Er is geen redden meer aan. Ik heb er heel lang discours met haar gehad. Maar ze wilde van het toneel niet verder weten. En voelde zich meer aangetrokken tot een ander leven. Waarmee ze hier ook reeds een begin heeft gemaakt. De bewuste man, namelijk V, heeft haar volgens haar zeggen zakelijk niet geëxploiteerd. Maar wel iemand anders die heeft dan ook in haar onderhoud voorzien gedurende de maand maart. En laten we het even hebben over het geleende geld, maar niet praten. Dat hoort bij mijn goede wil om haar te helpen. Haar juiste adres was Zoete Straat, maar Dien Veen is alweer uit het zicht. Het is een grote poen en niemand wil met die vent te doen hebben. De andere bewuste heer, meneer van Eperum, is assuradeur in Schiedam. Met hem is zij naar Amsterdam gegaan en in een hotel gaan logeren. Behandel haar niet hard, generaal. Ze is, geloof ik, de wanhoop nabij en in staat zich van kant te maken. Ze wil het liefste naar Parijs. Ze weet dat ik u alles schrijf. Maar als u nog kan helpen, gaarne. Als u haar wilt schrijven, stuur haar dan brief dan aan mij. Dan kan ik het haar op het juiste adres bezorgen. Want ze is, meen ik, verhuisd. Hoogachtend, Bronsgeest. Er is natuurlijk een verschil van mening over wat meneer Bronsgeest hier schrijft. En laten we dan de feiten maar even in het midden laten. Ten meer ook omdat het volstrekt onduidelijk is of dit nou de waarheid is. Of dat dit een verdraaide waarheid is, zoals meneer Bronsgeest, haar theaterproducent, dat zich ook voor ogen had. Want hij voelde zich natuurlijk ook wat benadeeld. Omdat Margrethe zich uit zijn toneelgezelschap had teruggetrokken. Dan verdwijnt Margrethe op een gegeven moment naar Parijs. En ja, dan gebeurt er het volgende.
1: No, you mustn't.
3: But you are so beautiful.
2: His excellent secretary, please.
1: Leave him out of this. He's innocent. You can't.
2: Oh, this is General Shubin speaking. I must speak to his excellency at once.
1: I'm warning you. Don't do it.
2: Hello, your excellency. I'm coming to the embassy at once. I must speak to you on a most urgent matter.
1: Shubin, if you don't stop.
2: Hello, excellency.
1: Shubin!

0: lange na niet die type vrouw die ze later zou worden. Maar goed, ze is maar wel...
1: Was ze al een beetje ouder toen ze beroemd werd?
0: Ja, ja.
1: Hoe oud was ze dan?
0: Nou, dan moet ik even nadenken, ik heb die jaartallen niet goed in mijn hoofd zitten, ben ik even eerlijk in. Maar ze was al getrouwd geweest met meneer McLeod. Mm-hmm. Twee kinderen, gescheiden. Ze is van 1876 en we praten nu over 1904, 1905.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat was eigenlijk het moment dat ze 1903 geloof ik dat ze officieel
1: tegen de rond de 30 dan was
0: ze. Dus was rond de 30 voordat ze echt
1: ja, ja, ja.
0: De richting het echte podium ging.
1: Ja, precies. Ja.

0: Hey, maar even over jouw project, hè. Jij wil haar dus, jij wil iets met haar leven doen voordat ze naar Parijs ging, want ze ging in 1904 naar Parijs.
1: Eind 1904, begin 1905. De tweede keer, ze was al eerder in Parijs geweest. Daar had ze, was ze schildersmodel geweest, maar ook mannequin bij voor diverse modewinkels. Hè. In die tijd was de dames de kleding gingen uitzoeken, hadden ze mannequins die de kleding showden. Dat was er één van. En ze had zoveel oneerbare voorstellen gekregen dat ze eigenlijk weer uit Parijs teruggekeerd was. Want in die tijd wilde ze nog een deugdzaam leven leiden. Haar dochter was op dat moment nog in leven, Nol. En zij, die was bij haar vader, dus haar ex-man. Maar zij wilde ook de voogdij over haar dochter hebben. Nou, dat kon in die tijd alleen als jouw vrouw zijnde een deugdzaam leven leiden. Dus ze had toen nog het idee dat ze een, tussen haakjes, deugdzaam leven wilde leiden. Maar goed, op een gegeven moment zag ze wel in dat dat niet ging worden. En heeft ze besloten om op de oneerbare voorstellen dan toch maar in te gaan. Wat kort door de bocht te zeggen.
0: En haar dochter ging dood.
1: Ja, die overleed, ja. Ja.
0: En een ziekte of zo?
1: Nou, eigenlijk is dat ook een heel verhaal apart. Syphilis. Daar ging hij toen nog behoorlijk aan dood, zeg maar zo.
0: Maar die dochter, hoe oud was die dan?
1: Ja, of 20, 22 inmiddels.
0: Ah, toch wel.
1: Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, zou ik even na moeten kijken, precies die leeftijd. Maar ze waren teruggekeerd, haar man, meneer McLeod, die bleek syphilis te hebben. Dus op het moment dat hij al met Greta ging trouwen, was hij al besmet met syphilis. Dus dat heeft hij overgedragen, zowel aan Margreet, maar ook aan de kinderen die uit Margreet geboren zijn. En het jongetje, die is in India al ziek geworden. En men behandelde syphilis in die tijd met arsenicum.
0: Oh, wat een goed idee.
1: En nou ja, mensen met een sterke gezondheid, die overleefden dat wel. Maar als je wat zwakkere gezondheid had, nou, dan
0: was je er geweest.
1: Dan was je er geweest. Nou, zo ook met dat kind dus. En men heeft dat toen een beetje verdoezeld door te zeggen dat de baboe het kind slecht verzorgd had. En weet je, maar in wezen is het zo, het kind is gewoon doodgegaan aan de arsenicum. En ook na de hand, maar dat heeft zeer lange gevolgen gehad. Dus ook de dochter uiteindelijk in Nederland, na de scheiding, is die dochter uiteindelijk daar ook aan overleden.
0: Was dat ook iets met die scheiding te maken? Dat,
1: in zoverre, het verhaal is op dat punt ook tweeledig. Aan de ene kant, meneer McLeod, die hield zich ook, hield hem niet in de broek, zullen we maar zeggen. Ook in Indonesië niet, in Indië. Maar ook of ze daar gebruik van gemaakt heeft of niet, dat weet men niet. Maar in ieder geval is bekend dat Margaretha ook in Indië in de belangstelling stond van diverse heren. En zij flirte graag. Dus of daar werkelijk ook dingen gebaseerd zijn, dat is verder een beetje een onbekend gegeven. Maar wel bekend gegeven is dat ze wat flirterig gedrag vertoonde. Dus aan de ene kant had je meneer McLeod, die hem niet in de broek hield, om het dan zo maar eens te zeggen. Maar dan ook een Margaretha, die toch als officiersvrouw enige aanzien genoot en toch graag wat flirterig gedrag tentoonspreidde.
0: Ja.
2: Entre ellos estaba Mata Hari, la exótica espía doble que se convirtió en un mito de su profesión. Margaret Gertrude Selle nació el 7 de agosto de 1876 en New Worden, Holanda. Hija de Adam, sombrerero de profesión, y Antje, que falleció cuando Margaret...

0: Oh, maar dat zal dan toch wel een flinke invloed op haar gehad hebben. Ja. Als je kinderen doodgaan.
1: Ja.
0: Hoewel haar dochter ging pas later dood.
1: Ging pas later dood. En dat was eigenlijk voor haar dan ook de reden om het idee van een deugdzaam bestaan los te laten.
0: Wanneer stierf haar dochter dan? Welk jaar?
1: 1905. Ja. Begin 1905. Dat is goed, dus dat ook moet zeggen.
0: Ja, dus zij dacht er daar nog wel. Ze voelde zich wel in zonde leven. Als het,
1: Ja, kijk. Tegenwoordig zou je zeggen van, joh, waar maak je druk over?
0: Ja.
1: Maar in die tijd was dat nog een gegeven, zullen we zeggen.
0: Ja.
1: Zelfs een toneelspeelster, die gewoon van haar vak toneelspeelster, die werd al vaak als een dubieuze vrouw beschouwd. Want ja, hè, dat was toch... Ja.
2: This story of love is a tragic one. A beautifully seductive dancer with exotic looks. The most beloved entertainer at Moulin Rouge in Paris, she is Mata Hari. There is a new musical in town that has everyone abuzz. It's a star-studded production of Mata Hari, a musical that's getting attention from the global arena. Let's see how the story unfolds on the Korean stage.
3: 신사승 여러분, 기대하십시오. Mata Hari!
2: Mata Hari is the captivating exotic dancer who was executed after being accused of being a double agent during World War I. The musical Mata Hari brings the tale alive through beautiful music and dance numbers. After her performances in various musicals, Ok Joo-hyun has become quite the diva of the musical stage. For this production, she transforms into the seductive femme fatale Mata Hari, mesmerizing audiences with her beautiful vocals and sensual aura.
4: 처음 제일 받았을 때 이 실존 인물이면서 정말 백영순은 이런 여성이 있었다는 것 자체가 놀라웠고 그런 매력적이면서도 가엾고 드라마틱한 삶을 살았던 그녀를 무대 위에서

Het eerste optreden van Margaretha in Parijs. In dat beroemde museum onder begeleiding van Gamelan Muziek. Daar schrijft een ooggetuige iets over. Een ooggetuige schreef hierover: ik heb haar gezien. Jaren geleden in haar bloeitijd, als je het zo mag noemen. Zij was toen nog een verblindende mooie vrouw en maakte een parodie van karaktervolle Indische dans. Maar dat merkte de Fransen niet eens. Ze was een rijpe vrouw, mooi en wellustig, zinnenbedwelmende schoonheid. Mater Hari verscheen op kunstenaarsfeesten te Montmartre en in voorname salons en van de internationale wijk van het Champs-Élysées en het Arc de Triomphe en de Bois de Boulogne, waar zij met een zwaar accent sprak en vaak conversaties begon met de zin: ik, in mijn jeugd, toen ik voor de Redia danste aan de oevers van de Ganges. Het was natuurlijk een leugen, dames en heren, want de Ganges liggen niet in Indonesië, maar het ligt in India. Maar dat maakte niet uit. De Parijzenaars die wilden alles wel geloven wat Margaretha Zelle deed onder de naam Mater Hari, want het was een nieuw fenomeen. En men dacht oprecht dat zij een Indonesische tempeldanseres was, gezien haar kleding en haar manier van doen. Maar ja, dat alles was een illusie. Want namaak was nep. Maar ja, goede nep is ook een kunst. Een kunst die zij tot grote hoogte wist op te sturen.

Gravenhagen, 7 juli 1904. Hoogedel gestrenge heer, dinsdagmorgen ontving ik van u een brief voor mijn nicht Margaret, die gisteren woensdag voor 3 weken van ons vertrokken is naar Parijs en nu nog geen bericht van haar ontvangen. Hebben wij dus besluiten de brief te openen en na hem gelezen te hebben, acht ik mij verplicht u met het een en ander in kennis te stellen. Na vertrek van u is ze 14 dagen bij ons geweest. 3 of 4 keren 's weeks naar Rotterdam te spelen en of leren voor het toneel van Bronsgeest. Daar ze met bekend was. Daarna heeft ze 1 maand een kamer bewoond omdat het reizen te lastig was en kostbaar. Ik vroeg haar, waar heb je geld van? Toen zei ze, van Bronsgeest. En dat heb ik haar later gezegd is een leugen. Meer krijg ik niet te weten. De maand was om. Bronsgeest is u bekend? In een besloten brief van haar kan u lezen wat ze ons schreef. Toen uit medelijden hebben we haar weer ontvangen. Van de 14 dagen is het 9 weken geworden. Nederlands toneel, geld gekost voor heen- en terugreizen. Toch per slot viel dat ook in het water. Ze hebben haar wat op de tocht gehouden en scheen niet bekwaam genoeg te zijn. Alweer teleurstelling. Toen heeft ze gevraagd aan Harm in de Hoogstraat, die in de zomermaanden in Scheveningen een winkel heeft, om daar als model te fungeren. Toch, die zei zover had hij het nog niet gebracht. Alweer mis, en zo meer. Ze heeft niet stilgezeten, want ik zat ook overal vreselijk achter. Dat waar dag aan dag verdrietig voor haar en voor ons. Ik heb dikwijls tegen haar gezegd om u en mevrouw te schrijven. Dan zei ze, tante, als ik maar vast wat had, dan zou ik dat wel doen. Ik zei op laatst, er bestaat geen andere uitkomst als je weer naar je man toe. Je bent dan toch zijn vrouw, hij moet je onderhouden. Ze zei, tante, ik ben doodsbang voor hem. Ik ga liever voor de tram. Ze had hier een kennis, een hooggeplaatst heer uit Indië, die enige keren met zijn vrouw een visite bij ons heeft gemaakt, waar ze ook wel aan huis kwam. Daar hebben wij met geraadpleegd. Die zei, naar haar man moet ze niet, want ik weet zeker, die verminkt haar en dat mogen wij niet op ons geweten nemen. En meneer heeft haar geld gegeven naar Parijs. Nu moet ze haar zien te redden. Haar man heeft haar geld, 5000 gulden, toch ook opgemaakt. Zij kent ook geen geldswaarde en is veel te ijdel. Het postpakket wat ik, zij van u ontvangen heeft, was hoogst onbeleefd daar niet voor te bedanken en voor al uw weldoen. Wij ondervinden dezelfde ook. Hoogachtend, mevrouw Taconis Zelle.

0: Heb jij altijd al opgetreden in je hele leven? Als wat?
1: Muzikant, drummer, dichter, schrijver.
0: Oké. Okay.
1: Voordrager, verhalenverteller. Alleen niet.
0: Ook met bands of zo?
1: Ja, met bands.
0: Wat voor soort muziek dan?
1: Blues, dat was mijn de band waar ik in zelf in gespeeld heb. Dat was een bluesband.
0: Ja.
1: The Chorus Play. Maar daarnaast heb ik heb in de goede periode in Den Haag gewoond, zeg maar zeggen. Dus ik wilde nog wel eens als invaldrummer bij diverse mensen.
0: Van de Haagse beat.
1: Van de Haagse beat, onder andere Ron Westerbeek van de Zendico's. Goede kennis van me.
0: Ja. Nooit bij de Golden Earring gespeeld?
1: Nee, maar ik heb wel les gehad van Zes en Zuidwijk.
0: Ja.
1: Ja. We hadden toen een drumschool bij Scheveningen.

0: I'll be your mother, hooray. I'll be your mystery. I will unwind your secrets. I'll make your heart sing.
1: Dominee vraagt aan mij, Lou, waar is je geloof op gebaseerd? Dan zeg ik, dominee, op de twijfel. Nou, en dan is iedereen verbijsterd. Ja, ik zeg, want daardoor kan ik vragen blijven stellen. Als ik het zeker zou weten, dat is die ICT, dat is het zeker weten.
2: Ja.
1: Maar als ik alles zeker zou weten, dan heb ik geen vragen meer. En ik moet vragen blijven stellen.
2: Ja.
1: En daar zit het. En dus aan de ene kant een stukje ondergrond zekerheid. Maar aan de andere kant de grote vraagtekens die continu die rol blijven spelen. In dit aparte leven. Dus, ja. Zo werkt dat. En nou ja, ik ga vanmiddag om half drie ga ik de uitzending weer in. En dan ga ik weer 2 uur radio zitten.
2: En wat voor, maar doe je veel muziek dan?
1: Ik doe muziek. Ja. Ik ben ooit begonnen met muziek van de 70's uit de Haagse periode. Sandy Coast, Q65 en zo.
2: Ja.
1: Ja, op een gegeven moment ben je daar wel een keer mee uitgekakt. Om het dan simpel te zeggen. Dus dan ga je verder. En toen ben ik toch eigenlijk... Ik vind eigenlijk alle soorten muziek wel leuk. Ja. Dus dan heb ik... Mr. Duiven, dat is toch wel een beetje lokaal georiënteerde muziek. Maar Mr. Q in de Mengelmoes, dat wat ik op zaterdag doe, dat is kan variëren.

0: Eerst bij KPN aan de hand bij Getronics gewerkt. Als onder andere Shell project heb ik gedaan, Unilever project heb ik gedaan. Dus echt op hoog niveau. Dus tot 2005, zeg maar. Ja. Dat is inmiddels 14 jaar geleden. En, maar goed, ik kocht daar wel mijn vrijheid mee. Dus ik had gewoon een inkomen, een goed inkomen. Ik kon tegen mijn baas zeggen van joh, ik ben nu even 14 dagen... dan werd ik niet doorbetaald. Dat maakte me niet uit, want ik had toch geld genoeg. Ja. Om daar simpel te zeggen. En eigenlijk leef ik daar nu nog van.
1: En dat kon gewoon?
0: Ja. Okay. Er waren weinig mensen die konden wat ik kon. Zo simpel is het. Dus...
1: En wat voor dingen deed je dan precies?
0: Ken je het idee van een savant?
1: Nee.
0: Ja, iemand die dus eigenlijk iets ziet wat anderen niet zien, maar dat eigenlijk ook niet kan verklaren waarom je dat dan ziet. Nou, ja. Dat netwerkanalyse, dat was ook zoiets, dat was een savant iets. Ik kon dingen die mensen die daarvoor gestudeerd hadden, die, nou, weet ik wel. En toch...
1: Ja, een soort instinct wat je dan had.
0: Instinct, een soort van... Ja, maar jongens, zoals jij dat zegt, gaat het niet werken. Kijk maar, want dat doet wat ze zo blablabla.
1: Ja.
0: Terwijl ik er eigenlijk helemaal geen verstand van had. Hè? Dat is dan een bot, hè?
1: Ja.
0: Hè? Maar je wist het wel.
1: Nou, dat is...
0: Dat is dat...
1: Interessant, interessant.
0: En dat heb ik nu ook met op dat toneel. Ik ben eraan begonnen. En om een of andere reden lukt dat... En ik heb er geen verklaring voor.
1: Ja.
0: Ja, nu met die performances ook bij de performance war. Het is iedere keer weer tof. Nou, daar een succes is overdreven voor zover je de performance war dan op het daarvan succes kan noemen.
1: Ja.
0: Het heeft wel impact.

0: Atari donne son corps pour vaincre et garde son cœur pour vivre. Matahari, Londres, Paris, Berlin, Madrid. Danseuse espionne mystérieuse. Une femme dans un monde d'hommes en guerre. Aventurière que l'amour pousse d'un homme à l'autre. Matahari donne son corps pour vaincre et garde son cœur pour vivre. Matahari a fait l'histoire et l'histoire l'a défaite.
1: Het is niet een wet van mede en persen, maar het is...
2: Het is een beetje fluïde, hè?
1: Ja, het is een beetje, ja. Precies. Ik zeg maar, de mythe is sterker dan de waarheid, dan het... Dus de mythe Matahari is veel groter dan het werkelijke verhaal.
2: Ja, en waarschijnlijk als ze niet was neergeknald door de Fransen, dan was ze niet meer
1: was een beetje
2: bekend geweest,
1: dan
2: denk ik.
1: Was misschien een beetje in dezelfde hoek terechtgekomen als Josephine Baker.
2: Ja, misschien ook niet, maar ze had gekund. Of nou ja, misschien waren er zullen wel.
1: In dezelfde.
2: Zullen toch wel meer van dat soort nep exotische danseressen zijn geweest die.
1: Zij wist het heel goed te brengen.
2: Hè? Ja.
1: In de tekst van de film komt ook een zinsnijding in woorden van. Ja, ze komen naar mijn voorstellingen toe. Ik bedoel de mensen die het konden betalen. Mijn optreden zeer artistiek. Maar ze komen eigenlijk alleen maar om naaktheid te zien. Kortom, ze komen eigenlijk naar mijn blote billen kijken.
2: Ja.
1: Om het even simpel te zeggen.

Ja, dat is

Yeah.

Zoe, Zoe, Zoe.

260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

Thank you.

first.

長い時間は取らせませんよ。そうね、入れる前からまあ自分

Thank you.

0: bodem. Sta vast in de bodem.
1: Droom tot je een huis bent. Droom tot je een huis bent.
0: Het gesteggel is gevleugeld. De vleugels hebben

0: door. Blijf doortimmeren. Ja, doortimmeren. Remedium of doortimmert. Remedium of doortimmert.
1: Doet u maar, ja.

Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Vind ons op

Luisteren naar de concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

Sorry.

And we'll move to the second dripping tree into a bucket.

dun.

0: Dit is een pak rammel van de Concertzender. Alle programmagegevens vindt u op onze website www.concertzender.nl.
1: Ponies.
2: Check the time. Don't want to do it too long.

Welkom bij de Concertzender en een nieuwe Pak Rammel. Programmamaker Robert Kroos heeft de afgelopen zomer 5 weken lang in Hokkaido, het meest noordelijke eiland van Japan, doorgebracht. Gewapend met opnameapparatuur heeft hij van deze bijzondere gelegenheid gebruik gemaakt om veldopnames te maken. De geluiden die hij wist te vangen gaan van de cacofonische herrie in pachinko-automatenhallen via traditionele zang van de Ainu tot de stille klanken van de natuur. Het komende uur kan je meereizen doorheen de klankwereld van